0: can go.
1: Yes, yes, yes.
2: Okay. Like,
3: Benzona
4: maniac aan het kat, hij een maniac.
5: Heb je tegen mij of wat?
6: C'est ton fou, hein?
7: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachui tave nupisu nuo vaizdo.
8: What is your problem? What is your problem? Abi kai sakai, I'll doesn't care, doesn't care, abi kai tu
9: arti pra. Cazzo lici, che cazzo stai dicendo, non capisci un cazzo.
4: Hake, hake, anit, fosat khaha.
10: Bela, hake, habla, hake, habla, chaval.
11: Nanka yottero, vakane.
5: Kunnen we nu het mee stoppen, alsjeblieft?
12: Ja, maar dat doet hier op de konjo.
5: Dat is